0: is het kom, de uiltje op. Als het me het, jong, die is het een vis.
1: Hey Marieltje, ich hang dich wirklich gern.